0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen. Wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is het zon overgroot in Lelystad. De eerste uren van de dag is het wel fris, maar met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel naar 23 of 24 graden. Dus het is op en top na zomerweer. Vanavond weinig wind en helder, het koelt snel af. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het vannacht echter minder koud dan de afgelopen nacht. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. Het blijft wel droog, het is minder warm, maar de middagtemperatuur is nog best aangenaam. Zaterdag wordt het door een matige noordelijke wind een graad of 19. Zondag waait de wind zwak vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Langzamerhand zijn we allebei verstrikt geraakt in een val waar ik nu niet meer uit kan komen. Het lukt me gewoon niet, simpelweg omdat ik te veel van je hou. Maar dat geldt niet voor jou. Jij vertrouwt mij voor geen meter, dus hoe kunnen we dan nog samen verder gaan? Je weet toch dat er geen toekomst voor ons is als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen? Het probleem is dat je denkt dat ik de ene na de andere vrouw verslind. Laatst nog, toen een oude vriendin even langskwam om gewoon wat bij te kletsen. En toen zag ik toch weer die achterdochtige blik in je ogen. Alsof je me weer niet vertrouwde. En daar gingen we weer. Je wilde weten waar ik was geweest, wat ik had gedaan of zij erbij was geweest. Zie je dan niet de tranen in mijn ogen die bewijzen dat ik echt alleen maar van jou hou? Weet je, ik zou er alles voor over hebben om onze liefde te laten blijven bestaan. Maar dat is ook van jou afhankelijk. Kom op, we kunnen toch iets dat goed is niet zomaar kapot laten gaan. Alleen maar omdat we elkaar niet willen vertrouwen. Tja, dat krijg je als je zo'n achterdochtige geest hebt als jij.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland, kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Hoevelaken, kleine 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Tien uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerle en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932... De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Noord 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit

0: vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis: de voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 8:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijke wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het werd al korte files in het midden van het land. Zo heb je kleine 10 minuten vertraging nog op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Waterberg is de weg daar weer vrijgegeven. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zolle bij Hoevelaken. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektrische

0: elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Want na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
0: Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 8:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijke wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle 10 minuten vertraging bij Hoevelaken door werkzaamheden. En een kwartiertje op de N224 vanuit Zeist naar Veenendaal bij Veenendaal 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Eén van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam.

0: Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het Parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg en 10 minuutjes op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij knooppunt Hoevelaken door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Twee uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28. Utrecht richting Zwolle. Voorknopend Hoevelaak.

0: moet het verkeer via de parallelbaan door werkzaamheden en dat kost je 10 minuten. En de A1 valt nog op tenslotte Amersfoort richting Amsterdam voor Watergraafsmeer 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland, kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12:00 's middags tot 5:00 in de middag.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijke wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 namens Voort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. En de A28 Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoevelaken bij de werkzaamheden daar ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées.

0: zee. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden moet het verkeer over de parallelbaan. Kost je wel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 8:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 namens Voort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten oponthoud en 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er eens een pausmobiel naartoe en werd door

0: door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Maarn en Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je alleen een kleine 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Ja.

0: Het was een hele grote hit in 1980, deze van Sniff and the Tears. En dat is Driver Seat. Mooie start zo van een nieuwe aflevering van Muziekplein. Het is vandaag zaterdag 26 september. De laatste zaterdag ook even van deze septembermaand alweer. Dat gaan we weer snel. Jantien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zo, ja, we zijn de zomer weer en de nazomer weer doorgevlogen eigenlijk. Weer, hè? Zo gaat het alweer.
1: Ja, ja, nu, met... en we zijn nu echt officieel in de
0: ja,
1: herfst.
0: Inderdaad. Ja, met al de eerste nachtvorst aan de grond gehad in het oosten van het land eerder deze week. Dus heel langzaam glijden dan het najaar. Alhoewel toch wel weer vrij warm kan gaan worden de komende week. Ja. Dus ja, dus geniet ervan, zou ik zo zeggen. En het scheelt ook weer een stookkosten natuurlijk. Hè? Want ja, de prijzen van de energie...
1: Als het dan toch zo gebeurt, dan maar beter van genieten.
0: De prijzen van de energie zijn hoog genoeg. Dus mooie reden om weer te kunnen besparen. Dus dat moet je dan in je voordeel weer meedoen, lijkt mij. Dus. Ja, en dan het weekend van de Mudmasters. Dit weekend rond het terrein van Walibi in Biddinghuizen. Dus... lekker door de modder jaggeren en zo. Dus dat kan allemaal weer. Er zijn een hoop mensen die zich ervoor hebben opgegeven. Dus nou, maken we hier wat leuks van, zou ik zo zeggen. Dus,
1: een beetje mooi weer ook.
0: Ja. En Nederland gaat dit jaar, of komend jaar, toch meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dus ja, ik ben benieuwd wie ze gaan vertegenwoordigen. Dus, maar ze hebben toch uiteindelijk besloten om toch maar mee te gaan doen. Dus, nou, en verder, ja, dan hebben we nog de bekendmaking van een nieuwe Flevoschijf. We hebben de berichten uit de regio uiteraard. De headlines om 17:30 en om 17:30. En niet te vergeten, uit op zaterdag straks aan het einde van de show weer. Is het nog een beetje een volle agenda? Je had het nog voor het mee.
1: Nou, het begint een beetje op gang te komen.
0: Dit begint op, ja, inderdaad. Ja. We zijn inderdaad voorzichtig begonnen, maar het begint los te lopen. En voor de rest vullen we alles lekker aan met een heleboel muziek. Dus gewoon lekker blijven luisteren.
2: Tot 6 uur, Muziekplein.

0: Hij is best lekker, Ray, featuring Absolutely Emma. En haar nieuwe plaatje heet Joy. Ja, dus nou, in ieder geval geen plaat om bij in slaap te vallen. Dat scheelt dan alweer een heleboel. Dus, dan wat nieuws, want Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groot deel van de A6 in de Noordoostpolder aan dan oorspronkelijk was gepland. Naast het traject tussen de knooppunt Emmeloord en Lemmer krijgt ook de weg tussen de Ketelbrug en Urk nieuw asfalt. Aanvankelijk zal alleen het traject tussen Emmeloord en Lemmer in 2026 worden aangepakt, dus dit jaar. Maar volgens Rijkswaterstaat kan het onderhoud tussen de Ketelbrug en Urk door ruimte in de plan nu eerder worden uitgevoerd. Een groot onderhoud is namelijk nodig omdat het wegdek op verschillende plaatsen is versleten. De weg krijgt namelijk nieuw en ook stiller asfalt. De eerstvolgende afsluiting van is van vrijdag 25 september. Dus dat is nu van 7:30 tot zondag 27 september 6:00 nog. Dus dat is dus op dit moment dus ook. De A6 richting Jouren kan dan dicht tussen de knooppunt Emmeloord en Lemmer. Weggebruikers moeten dan rekening houden met maximaal 30 minuten extra reistijd. En de werkzaamheden tussen de Ketelbrug en Urk starten op vrijdag 2 oktober om 10:00 in de avond en duren tot maandag 5 oktober 6:00 in de ochtend. En in die periode is de A6 richting Jouren afgesloten tussen aansluiting Lelystad Noord en de aansluiting Emmeloord. En ook de N50 tussen Emmeloord en Hattemerbroek gaat in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober dicht van 10:00 s'avonds. En dan is de Noordoosten alleen via omleidingsroutes bereikbaar. Dus het is maar even dat je nog voorbereid bent. Dus, en de reistijd kan daar oplopen tot maar liefst 60 minuten. Dus toch wel even een dingetje om er even rekening mee te houden. Dus nu je reistijd extra, dat is...
1: Ik zit al te denken, hoe moet je dan
0: serieus
1: in de Noordoostpolder komen?
0: Ja, niet bijna, zou je zeggen. Maar dat wordt aangegeven. Dus,
1: ja, Nou, dit gaat ook over een brug die dichtgaat. De werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg in Lelystad, die beginnen op 4 januari. Dus we krijgen wel een beetje op tijd waarschuwing nu. De brug wordt in april volgend jaar geopend. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdagavond laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. Het gevolg is wel dat er 3 maanden lang geen brug zal zijn op dit stuk van de Buizertweg. En verkeer zal dus om moeten rijden. Dus ook hier. Aanvankelijk zou het 9 maanden zijn, maar na veel protest van bewoners van het Hollandse Hout en ondernemers in het gebied rond de Uilenweg heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten om een duurdere variant. Voor een duurdere variant te kiezen van de brug. Daardoor duurt de werkzaamheden 3 maanden in plaats van 9. Nou, dat is een slok per borrel, zullen we maar zeggen. Aha. Het gaat om een zogenaamde modulaire brug die op een andere plek wordt gemaakt en dan in delen naar Lelystad wordt gebracht en daar in elkaar wordt gezet. Dat schijnt redelijk uniek te zijn. Zeker ook omdat de modules over het water naar de Buizertweg zullen worden gebracht. Daar staat belangstelling voor vanuit werkelijk de hele wereld voor. Voor hoe we hier dat doen. Zegt de wethouder. Dat geldt ook voor de fietsbrug die naast de nieuwe brug komt. Ook die komt in de modules. En ook die zal ter plekke in elkaar gezet worden. En ook dat trekt veel belangstelling. Beide projecten maken delen uit van de nieuwe rondweg Lelystad-Zuid. Die wordt aangelegd tussen de Westerdreef en de A6. De weg moet zorgen voor een betere verdeling en doorstroming van het verkeer in Lelystad. De opening van de rondweg zal rond 2030 zijn.
0: Zo, nou, dus, er staat toch al wat werk op de
1: programma. Een soort IKEA-brug eigenlijk.
0: Ja, het is tegenwoordig gaat alles...
1: In de moeren en de bouten.
0: Ja. Het gaat tegenwoordig allemaal in bouwpakketten. Dus dat is het nieuwe bouwen, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dus,
1: Misschien houden ze ook wel wat over. Net als dat je bij IKEA iets in elkaar zet.
0: We zullen het allemaal zien. Ja. Maar het duurt nog even een paar jaartjes. Want ik had begrepen, 2030 had jij gezegd. Dus dat is dan... daar moet je even geduld mee hebben natuurlijk. Zo dadelijk overigens bekendmaken van de nieuwe Flevoschijf. Dus je bent gewaarschuwd. Eerst nog eventjes een vergeten oldies van John Cicada. En Just Another Day. We zullen zeggen, het was een zogeheten eendagsvlieg.

Just Another Day van John Cicada, dus die in 1992 deze hit scoorde. Flinke hit, dat hitje wat erna kwam, dat deed niet zoveel meer. En toen waren we eigenlijk al heel snel weer vergeten. Goed, het is tijd geworden voor de nieuwe Flevorschijf, zoals we dat elke week laten horen en bekendmaken. En het is deze week Joni geworden met World Saving. Dus lekkere plaats, luister maar.

0: Dit is Muziekplein. Muziekplein.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Landart Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Landart Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, bravo. Tijd is meer van gehoord van de jongens van de Mike Flower Pops. Ja, dat was als opvolger van Oasis natuurlijk, hè, die plaat die gemaakt was. Een beetje rond dezelfde tijd ook. Dat is wel leuk om er eventjes weer uit het vet te halen. Uit de 90's alweer 30 jaar geleden, dames en heren. Dus zo lang is het alweer geleden. Goed, dan hebben wij nog eventjes wat anders. Want we hebben Niels natuurlijk, zoals we dat elke week in deze show hebben. En ja, het waterschap Zuiderzeeland die moet dit jaar naar verwachting ruim 9 ton extra betalen voor de verwerking van slip uit het rioolwaterzuivering. Slip is een restproduct dat achterblijft nadat afvalwater is gezuiverd. En het wordt eerst ingedikt in zogeheten bezinkbazins. En vervolgens vergist in biogas produceren. Daarna wordt het ontwaterd en gedroogd. En het eindproduct wordt dan meestal verbrand. En volgens het waterschap zijn de meeste oorzaken van, of eerdere meerdere oorzaken van die hogere kosten. Zo is er een nieuwe slipdrooginstallatie in Alkmaar later gereed dan gepland. En daarnaast is er in Nederland een tekort aan verwerkingscapaciteit. En daardoor moet de slip tijdelijk worden opgeslagen en wordt er een deel van daarvan dus elders verwerkt. Ook produceren de rioolwaterzuiveringen Lezat en Tollebeek meer slip dan verwacht. En door dit alles nemen de kosten er dus ook toe. Het waterschap onderzoekt of extra kosten binnen de huidige begroting kunnen worden opgevangen. En als dat niet lukt, dan komt er een voorstel voor om een begroting voor 2026 te gaan aanpassen. Dus je voelt de rekening al aankomen natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, het moet gebeuren.
0: Ja.
1: Dus. De reconstructie van het schip Batavia is donderdag uit het water gehaald. En in een zogenaamde draagstoel geplaatst in een droogdok in Amsterdam. In deze draagconstructie van 87.000 kilo krijgt het VOC-reconstructieschip groot onderhoud en daarna blijft de Batavia op het droge. Het pronkstuk van Museum Batavialand in Lelystad lag jarenlang voor de kust van Lelystad. In die jaren ontstond er ernstig houtrot in het schip. Afgelopen zaterdag voer het schip met behulp van 2 sleepboten naar Amsterdam. Inmiddels staat de Batavia op de kade en kan het onderhoud beginnen, waarvoor het schip dus in de speciale draagconstructie moest. In de loop van oktober moet het werk klaar zijn en de Batavia komt vervolgens op een ponton terug naar Lelystad om weer naar het museum te gaan, maar daar krijgt het dan een droog plekje.
0: Een droog plekje, inderdaad.
1: Ja, gewoon, dus dan kunnen we er gewoon weer in.
0: Ja, dan kan hij gewoon lekker binnen staan, misschien. Ja.
1: Nou, binnen weet ik niet.
0: Eén de grote hangar eromheen, dan goed, geen idee.
1: Maar vroeger, toen hij gebouwd werd, stond hij natuurlijk ook buiten. En,
0: Hij lag in het water buiten. Ja,
1: ja, nee, maar daarvoor hij is gebouwd geworden.
0: Hij is inderdaad op een soort dok of zo was dat in ieder geval. In ieder geval wel
1: van
0: in de,
1: die standaard.
0: Wel, dames en heren, in de buitenlucht. Dus dat dan weer wel. Ja. Dus, nou, dat is mooi om te melden. Dus over een tijdje is hij dan weer
1: is
0: te zien.
1: Weer terug.
0: Ja, dat is dan in ieder geval zo, ja. Goed, we hebben regelmatig ook nieuwe muziek in de show. Muziekplein op zaterdagmiddag. En zo raken wij verzeild met de nieuwe single van Bente. En na 3, 2, 1 is het nu tijd voor Apparachute.

0: En ja, de geluiden van Foreigner, die we de laatste jaren toch best wel missen eigenlijk. Dat is best wel jammer. Een groot hit geweest trouwens ook in de 80's. En daarmee nog weer tijd geworden voor wat nieuws uit Lelystad. Want appartementengebouw op de Dekkende Land, Lelystad Haven afsluiten. Maar dan, volgens mij mis ik een stukje tekst hier. Dus even kijken hoor. Ja, zie je? Ik had iets niet heel goed gescrolld. Zowel de gemeente als de projectontwikkelaar Levagro wil het hoofdpijndossier van het appartementengebouw op Dekkende Land, Lelystad Haven afsluiten. Maar daarover de vragen hoe we dat moeten kan liggen. Maar bij de tuin nog steeds ver uit elkaar. Dus er wordt nog over gesteggeld. Duidelijk is in ieder geval wel, er komt geen bebouwing op het middenterrein op het Werkenland die historische karakter en van het gebied zou gaan tasten. Dus het blijft zoals het is. En de zaak speelt al zo'n 15 jaar nu. En toen heeft de gemeente een stuk grond waar eerst de restaurant de kantine stond verkocht aan Levaco. Men is akkoord gegaan destijds met de plannen voor een appartementengebouw voor 44 appartementen. En tot de daadwerkelijke bouw is het nooit gekomen. Hoewel de projectontwikkelaar de bouwvergunning op zak heeft en er morgen mee zou kunnen gaan beginnen, bij wijze van spreken. Inmiddels wil de gemeente graag van die afspraak af. En er wordt politiek veel waarde aangehecht aan het Werkenland. En de bestemming is als een zogeheten erfgoed. En omdat het gebied deels historische bouw en als geheel historische waarde heeft. En de barakken op het Werkenland herbergen dus de inpolderaars van dit gedeelte van Flevoland. En feitelijk dus de eerste inwoners van Lelystad ook. En Levago en de gemeente zijn nog steeds niet eens. En dus de toekomst is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou uiteindelijk gaat gebeuren daar. Dus wethouder Emiel van der Herberg heeft de gemeenteraad dit najaar al een informatienota beloofd, waarin dus de verschillende scenario's staan beschreven. En daarna kan de gemeenteraad de knoop doorhakken. Het college is vastbesloten om dit dossier af te sluiten. Van Levago is bekend dat hij ook het projectdossier wil afsluiten. Dus partijen streven dus hetzelfde doel na, zegt de wethouder. Dus uiteindelijk zal dat dan toch hopelijk snel een oplossing gaan komen. Want het blijkt dus al dat het al 15 jaar speelt. Of zo lang alweer eigenlijk.
1: Ja. De versoepeling waardoor dronepiloten een stuk dichter rond Lelystad Airport mogen vliegen gaat op 26 november in van dit jaar. Nu is het nog zo dat drones in een groot deel van Flevoland helemaal niet mogen vliegen. Zo is het bijna in de hele kern van Zeewolde verboden. Ook in delen van Dronten en Almere is vliegen alleen mogelijk met de juiste ontheffing. Dit komt omdat in het verlengde van de start- en landingsbaan niet binnen 15 kilometer van het vliegveld gevlogen mag worden met een drone. Dat is voor de veiligheid. Een drone die onverhoopt een vliegtuig raakt, is levensgevaarlijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde vorig jaar al dat de afstand kan worden ingekort tot 5 kilometer. Vliegtuigen die bijvoorbeeld opstuigen, vliegen na die 5 kilometer al ver boven drones die tot 120 meter mogen komen. De oude afstand van 15 kilometer zorgde voor veel aanvragen bij de luchtverkeersleiding voor tijdelijke ontheffingen. Binnen die afstand moet je ook contact hebben met de luchtverkeersleiding, net als bijvoorbeeld piloten van vliegtuigen. Beroepsvliegers kijken met argusogen naar de versoepeling die nu dus in november ingaat. Woordvoerder Eugène van het hoofd van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers ziet de versoepeling vooralsnog als een risico voor de luchtvaart. Het gaat ten koste van de vliegveiligheid, zegt Van het Hoofd vorig jaar. Ik heb gezien dat een drone een gat in de vleugel van een klein vliegtuig sloeg. Ook is er een risico dat een drone in de motor van een vliegtuig terechtkomt. Ja, daar moet je natuurlijk even niet aan denken.
0: Nee, maar je had het net ook over, tenminste dat zei net in het bericht, dat de drone niet zo hoog mag. Maar ja, als mensen daar zich niet aan houden, ja, en ze komen dan dus toch hoger, dan inderdaad zit je dus met dat risico. Dus,
1: ja. Maar ja, dat als mensen zich niet aan regels houden, dan hoef je helemaal... Ja,
0: nee, ook goed.
1: Is welke regel dan ook een risico?
0: Ja, goed, het is dan toch weer een... ik zie het toch een beetje ook als een soort risico, maar goed. Hopelijk dat men zich dan toch aan de regels gaat houden. Dus, Janet Jackson. Ja, jaren geleden dat ze een leuke plaat had. Nu nog een beetje een hit werd. 2001, Someone to Call My Lover.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.

0: op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: You Keep Me Hanging On. En het geluid van Kim Wilde. Ze bracht ons in het tweede stuk van tweede uur van Muziekplein alweer. En ik hoorde van de week dat Volkswagen en Audi roepen ruim miljoenen auto's terug vanwege risico op een defect stuur. Dat is toch wel bijzonder. Dat ze tegenwoordig geen fatsoenlijke auto's meer kunnen maken met een veilig werkend stuur.
1: Nee.
0: Dat is toch weer bijzonder al helemaal weer. Dus, goed, de tweede uur van Muziekplein met straks nog uit op zaterdag natuurlijk niet te vergeten. We hebben nog wat berichten uit de regio. En ik kijk even jouw kant op Jadien. Er staat ook wat een scroll op je schermpje, zie ik. Maar ja, welk bericht zullen we nou even doen?
1: Even welke neem ik? Ja, deze. De gemeente Lelystad probeert de bewoners van 6 bootjes komende winter een aandeugelijke huisvesting te helpen. Maar dat is niet gemakkelijk, want enkele bewoners willen niet meewerken. De gemeente is de bewoners op het spoor gekomen bij de actie om bootwrakken in de Lelystadse wateren aan te pakken. Sinds januari zijn er 44 bootjes weggehaald, maar er liggen er nog 70. En vanaf november geldt een winterstop en krijgen de bootjes een sticker die de eigenaar oproept om hun bootje weg te halen. Anders zal de gemeente dat doen. Wethouder Sanne de Wilde gaf aan dat 6 bootjes bewoond zijn. We zijn in gesprek met hen over hulp, maar een deel wil geen hulp accepteren. De wethouder verzekerde dat de 6 bewoners niet op straat komen te staan. We proberen via het Leger des Heils op mensen in een hulptraject te plaatsen. Collega wethouder Michel Bakelaar voegde toe dat hun een kamertje wordt aangeboden. We blijven inspanningen plegen voor een passende plek, maar zijn wel afhankelijk van de medewerking. Tegelijk blijft de gemeente handhaven. Vanaf 1 november tot 1 maart mogen er tijdens de winterstop geen nieuwe bootjes aanmeren. Ook in 2027 gaat de actie door en moeten alle wrakbootjes zijn verdwenen. D66 sprak wel de zorg uit dat er dan mogelijk weer nieuwe bootjes komen. Dat is ook het probleem, maar
0: ja,
1: geen wrakbootjes.
0: Het verhaaltje met bootjes, ja, wrakbootjes, zou je het gewoon zeggen. Ja. Ja, nou ja, dan hou je dat toch. Maar goed, in ieder geval, we gaan eens bekijken nog wat muziek hebben in de show. Want,
2: tot 6 uur, Muziekplein met Arno en Jantien.
0: En dit is de nieuwe Taylor Swift, Page and Zero.

0: De meeste mensen kennen hem als A Good Heart, de single. Maar deze kwam daarna eigenlijk en het heeft echt niet zo'n hele grote hit. Maar ja, ook de wat vergetere plaatjes moeten af en toe lesgedraaid worden op de radio natuurlijk toch. Hè? Anders wordt het zo eentonig allemaal, zo voorspelbaar. Goed, voor degene die wat nieuws gemist heeft de afgelopen uur, want Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groot deel van de A6 in de Noord-Oostpoort aan. En dat is eerder dan oorspronkelijk was gepland. Naast het traject tussen Emmeloord, het knooppunt Emmeloord en Lemmer krijgt de weg tussen de Ketelbrug en Urk nieuw asfalt. Aanvankelijk zou alleen het traject tussen Emmeloord en Lemmer in 2026 worden aangepakt, maar volgens Rijkswaterstaat kan het onderhoud tussen de Ketelbrug en Urk door de ruimte in de planning nu eerder worden uitgevoerd. Het groot onderhoud is nodig omdat het wegdek daar op verschillende plaatsen is versleten. De weg krijgt namelijk een nieuw en stiller asfalt. De eerstvolgende afsluiting is van vrijdag 25 september van 7:30 tot 27 september 6:00 in de ochtend. Dat is dus dit weekend. En de A6 richting Jouwen is dan dicht tussen de knooppunt Emmeloord en Lemmer. En weggebruikers moeten dan rekening houden met maximaal 30 minuten extra reistijd. De werkzaamheden tussen de Ketelbrug en Urk starten op vrijdag 2 oktober om 10:00 in de avond. En duren tot maandag 5 oktober 6:00 in de ochtend. In die periode is de A6 richting Jouwen afgesloten tussen de aansluiting Lelystad Noord en de aansluiting van Emmeloord. En ook de N50 tussen Emmeloord en Hattemerbroek gaat in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober dicht vanaf 10:00 ochtends. Of avond moet ik zeggen, 10:00 s'avonds. En in Noord-Oosten kan alleen via de omleidingsroute is te bereiken. Dus de extra reisdaad kan dan oplopen tot wel een uur. Dus 60 minuten omrijden, dus dat is nogal wat. Dus,
1: ja, dan moet je wel even rekening mee.
0: Ja, niet alleen lekker qua tijd, maar ook voor je portemonnee met die dure brandstof tegenwoordig.
1: Ja.
0: Dus, ja. Maar goed.
1: Niks voor niks.
0: Nee, ja, hou er maar rekening mee alvast.
1: Ja. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf vandaag terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum. Bezoekers kunnen er kennis maken met de 10 grote landschapskunstwerken die verspreid door de provincie liggen. Deelnemen aan tours en verschillende activiteiten bijwonen. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. De landschapskunstwerken liggen verspreid door heel Flevoland. Daardoor is het niet altijd eenvoudig om de hele collectie te bekijken. Bovendien zijn niet alle kunstwerken met het openbaar vervoer bereikbaar. Ook voor mensen die slecht kunnen lopen of in een rolstoel zitten kan het lastig zijn om dichtbij kunstwerken te komen. Daarom is in het bezoekcentrum de tentoonstelling Land Art op schaal te zien. Met modellen zijn de 10 kunstwerken in één ruimte bij elkaar gebracht. Zo kunnen bezoekers de collectie bekijken zonder de hele provincie door te hoeven. Volgens gedeputeerde Sjaak Simonsen van de provincie Flevoland is het station daarvoor een geschikte plek. Met het bezoekerscentrum laat Stichting Land Art Flevoland op een laagdrempelige manier duizenden reizigers kennis maken met de Flevolandse landschapskunstwerken. Volgens Simonsen wordt daarmee de bekendheid en toegankelijkheid van de collectie vergroot en wordt het verhaal van Flevoland zichtbaar. Het bezoekerscentrum opent vandaag en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 tot 5.
0: Ik zeg, het is een goed alternatief.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus heeft ook de woning aan de Breehoorn, die deze week is getroffen door een explosie, gesloten. De sluiting geldt tot in ieder geval 8 oktober. In de tussentijd wordt onderzocht of eventuele verlenging van die periode nodig is. De sluiting is bedoeld om de rust in de buurt terug te laten keren en het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Het is de tweede woning deze week die op last van de burgemeester gesloten is. Eerder gebeurde dat ook al met een woning in de Punter, waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. De Lelystadse regisseur en animator Juan de Graaf staat aan de vooravond van de première van zijn nieuwe animatiefilm Zeeweg. De 19 minuten durende 2D-animatiefilm speelt zich af tijdens een beslissend moment in de Nederlandse geschiedenis. De voltooiing van de afsluitdijk in 1932. De Graaf laat zien wat die ingrijpende verandering betekende voor de vissers die eeuwenlang van de Zuiderzee leefden. In Zeeweg staat visser Roelof centraal. De afsluitdijk is bijna klaar en nog maar een smalle opening verbindt de Zuiderzee met de Noordzee. Voor Roelof betekent het sluiten van die opening ook het einde van zijn bestaan als visser. Terwijl hij tegenover zijn gezin probeert te verbergen hoe zwaar hem dat valt, merkt zijn zoon Dirk dat er iets aan de hand is. Wanneer Roelof op de beslissende dag met zijn schip vertrekt, blijkt Dirk zich aan boord verstopt te hebben. Vlak voordat de laatste opening wordt gesloten, komt Roelof voor een moeilijke keuze te staan. De film wordt zondag 27 september om 20:30 in de avond vertoond in Kinepolis Jaarbeurs zaal 8. Zeeweg draait er dan in een blok met enkele andere korte films. Wie meer wil weten over de landschapskunst van Flevoland kan vanaf zaterdag 26 september terecht op station Lelystad Centrum. Stichting Land Art Flevoland opent daar een bezoekerscentrum, bericht Omroep Flevoland. Het bezoekerscentrum moet de Flevolandse landschapskunst voor een groter publiek toegankelijk maken. Ook de bibliotheek en het archief van Stichting Land Art Flevoland krijgen een plek in het station. Het bezoekerscentrum opent op zaterdag 26 september en is daarna geopend van donderdag tot en met zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur in de middag.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag minder fraai dan gisteren. We hebben eerst met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel droog, al kan ik een paar spatjes regen of motregen niet geheel uitsluiten. Geleidelijk breekt de zon van tijd tot tijd door. Door een matige noordelijk wind wordt het vanmiddag hooguit 19 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw droog, maar het ziet er beter uit, want naast bewolking is er meer ruimte voor de zon. De wind is 180 graden gedraaid, waait dus uit het zuiden. Hierdoor wordt het een paar graden warmer en is in de middag de jas overbodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dikke vette hit was het in 1982. Deze van Human League en Don't You Want Me. En daarmee zijn we beland in het laatste gedeelte van Muziekplein. En we straks uit op zaterdag, maar hier is nog wat nieuws voor. Mocht je wat gemist hebben de eerste uur, dan hebben we dit wel een goeie. Band Winkel Bol verwacht pas verder te gaan met het bouwplan bij Flevo Kusthaven als er een tweede distributiecentrum bij Lelystad Airport in bedrijf genomen is. En dat zou betekenen dat het bedrijf pas na 2028 gaat bouwen op de kavel die nu al bijna 4 jaar heeft liggen aan de noordkant van de stad. Dus een woordvoerder laat weten dat er bij Flevo Kust nu geen onzekerheden meer zijn, maar dat de focus eerst ligt bij de bouw bij het vliegveld aan de Charles Lindberglaan. Ging dinsdag namelijk de eerste paal de grond in voor het distributiecentrum van ongeveer 60.000 vierkante meter oppervlakte. De woordvoerder laat verder weten dat de plannen voor de tweede vestiging in Lelystad halverwege vorig jaar zou zijn ontstaan. Maar iets is meer dan een jaar later wordt nu gebouwd dan Lelystad Airport. Dus het perceel van de 26 hectare bij Flevo Kusthaven blijft in bezit van Bol. En de bouwvorming van, of de planvorming van om te tegen te gaan, de bouwer nog bezig. De ontwikkeling bij Flevo Kusthaven start afhankelijk van de ontwikkelingen in de e-commerce na de ingebruikname van de Charles Lindberglaan. Dus die locatie dus bij Lelystad Airport. De tweede locatie werkt deze week verbazing, omdat de koop van die grond niet eerder bekend was geworden. De uitdagingen die het webgigant had aan de noordkant van de stad waren wel bekend. Dus, maar goed, dit is dus het laatste nieuws over Bol.com. Dus over de distributiecentra hier in Lelystad.
1: Ja. De werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizerdweg in Lelystad beginnen op 4 januari. De brug wordt in april volgend jaar geopend. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad afgelopen dinsdagavond laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. Het gevolg is wel dat er 3 maanden lang geen brug zal zijn op dit stuk van de Buizerdweg. En verkeer dus zal moeten omrijden. Aanvankelijk zou dat 9 maanden zijn, maar na veel protest van bewoners van het Hollandse Hout en ondernemers in het gebied rond de Uilenweg heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten tot een duurdere variant van de brug. Hierdoor duren de werkzaamheden 3 maanden in plaats van 9. Het gaat om een zogenoemde modulaire brug die op een andere plek wordt gemaakt en dan in delen naar Lelystad gebracht wordt en daar in elkaar wordt gezet. Dat schijnt redelijk uniek te zijn. Zeker ook omdat de modules over het water naar de Buizerdweg zullen worden gebracht. Daar bestaat belangstelling vanuit werkelijk de hele wereld voor. Voor hoe we dat hier doen, zegt de wethouder. Dat geldt ook voor de fietsbrug die naast de nieuwe brug komt. Ook die komt in modules en ook die zal ter plekke in elkaar worden gezet. En ook dat trekt veel belangstelling. Beide projecten maken deel uit van de nieuwe rondweg Lelystad-Zuid. Die wordt aangelegd tussen de Westerdreef en de A6. De weg moet zorgen voor een betere verdeling en doorstroming van het verkeer in Lelystad. En de opening van die rondweg zal rond 2030 zijn.
0: Oh, dat
1: dus we hebben nog even.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat duurt nog een paar jaartjes. Maar goed, in ieder geval.
1: April volgend jaar. Dan? Buizerdweg, dat is...
0: Ja, ja, dat is daar vaak in de buurt, toch? Ja,
1: dat
0: ja,
1: kunnen we onthouden.
0: Ja, dat denk ik ook wel eens. Hoi, Muziekplein tot 6 uur met nu muziek van Samber. En dit is 12 to 12.

Access. In 1985 had ze natuurlijk haar debuutsingle. Say Mom, You're Number One. Zo'n hele grote hit werd. En ook wel best leuk geproduceerd door Stock Aitken Waterman. Dit was dan destijds de single die daar weer op volgde. Werd niet zo'n heel groot succes, maar daardoor toch een klein beetje in de vergetenheid geraakt. Toch nog een kleine bijdrage vandaag in muziekplein van deze.

0: Kom terug. En een van de grote hits van Spinvis alweer een aantal jaartjes geleden. En dan is het tijd voor het laatste onderdeel in het programma.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
2: Ja, en we beginnen gelijk maar eventjes in de Agora aanstaande donderdag. Dan is The Story of George Michael. Het is een try-out, maar dat maakt niet uit. Charlie Luske trekt de avond, denk ik. Of hoe je het ook mag noemen. In ieder geval, hij zal zingen en het een en ander ten gehore brengen. Charlie Luske komt naar de Agora. Samen met zijn liveband brengt hij een gepassioneerde ode aan een van de grootste pop-iconen uit de geschiedenis. Een muzikale reis langs wereldhits als Faith, Freedom en Jesus to a Child. Deze voorstelling is meer dan een verzameling hits. Het belicht de persoonlijke strijd, de wereldwijde roem en de kwetsbaarheid van George Michael. 10 jaar na zijn overlijden eert de cast, bestaande uit onder andere Nick Bult en Phaedra Kwant, de uitzonderlijke stem en muzikaliteit van de artiest. Beleef de magie, zing mee en vier het leven en de muziek van een icoon dat voor altijd voortleeft. Dat is dus aanstaande donderdag. Begint om 8:15. De deur is om 7:15 open. En het kost €35. En ze zitten in de grote zaal. Volgende week zondag, dat is dan 4 oktober... dan is ensemble Black Pencil. En hun programma heet Sacred Places. Een internationaal ensemble Black Pencil verkent het in Sacred Places, heilige ruimtes en de natuur als onuitputtelijke inspiratiebron. In een unieke bezetting van blokfluit, panfluit, altviool, accordeon en slagwerk brengen zij een sfeervol zondagmiddagconcert. De muzici slaan een brug tussen spirituele plekken en de tastbare schoonheid van het landschap. Het programma varieert van meesterwerken van François Couperin en Claude Debussy tot eigentijdse composities van Kate Moore en Anthony Fumara. Bijzonder is het werk geïnspireerd op de Marker Strekdam bij Lelystad, waardoor de verbinding met de lokale omgeving ook voelbaar wordt. Dat is dus zondag 4 oktober van 11 tot 12. Dus dat is in de ochtend. Dus dan heb je nog de rest van de dag om iets anders te doen. Het is in de kleine zaal en het kost €21,50. En dan stappen we nu over naar Corneel. En Corneel heeft vanavond alweer een feestje terug naar toen. En dan met als ondertitel Vroeger is alles beter. Na een korte zomerstop trappen we op zaterdag 26 december... het clubseizoen van Poppodium Corneel af met Terug naar toen. We feesten weer vroeg op je favoriete 90's, zero's en tijdloze classics. Dan ben je de dag erna gewoon weer fris en fruitig. Bereid je voor op een trip down memory lane. En stap in de tijdmachine naar je nostalgische tienerjaren. De DJ's draaien al je favoriete hits van ABBA, Justin Timberlake, Britney Spears, Tour Unlimited, Michael Jackson enzovoort enzovoort. Het begint vanavond om 8:00, schrik niet. Dus het is vroeg eten vanavond en dan op pad. Het is voorbij om 1:00 en het kost aan de deur €17,99. En dan aanstaande donderdag, dan is er Socials Live. Heb je zin in een leuke avond of ben je op zoek naar nieuwe vrienden, dan ben je tussen de 25 en 49 jaar. Kom dan op 1 oktober naar Socials Live. Dat is een gratis te bezoeken avond met leuke activiteiten en gezellige ontmoetingen. In deze avond kun je in 2 rondes verschillende creatieve workshops volgen. Zo zijn er workshops voor dans, muziek en presentatie. En er is een Jenga-spel met vragen enzovoort enzovoort. Begint om 7:30 en het eindigt om 10:00. En dat is dus aanstaande donderdag 1 oktober. En ja, ik krijg te horen dat het genoeg moet zijn.
0: De tijd is om, dus dat wordt later. Goed, wij wensen in ieder geval vanaf deze plek een goed weekend. Zo dadelijk na 6:00 is er weer muziektherapie met René van der Nabela. Wij wensen je er heel veel plezier mee. En wij zijn er weer volgende week. Graag tot dan. Goed weekend verder.
2: Doeg.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeau.

0: Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

sinds 2014 verzorgt René van der Nabelen een sessiemuziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodig geklets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Ze begonnen ooit als viermansband in 1967. En zowel Demis als Vangelis werden wereldsterren. En For the Artist Child, Spring, Summer, Winter and Fall.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder meer een paar interessante nieuwe singles. Er is popnieuws. Klassiekertje uit het Nederlandstalige oeuvre van een ex-collega van me. Een heerlijke tune van toen. Een paar nummers van de Fab Four rond kwart voor en nog veel meer. Welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album heette Massive Luxury Overdose. En dat was zeer toepasselijk, want zo zagen ze er wel uit ook. Een zeer apart trio, kon je het wel noemen. Army of Lovers hoorde je uit 1991 met Crucify. Zometeen vanzelfsprekend weer het popnieuws. Tot die tijd gaan we terug naar de jaren 80. 1983 om precies te zijn. Cool and the Gang, Joanna.

Er zijn plannen voor een standbeeld van Slade. In Wolverhampton, de thuisstad van de glam band, zou een 3 meter hoog monument van de groepsleden moeten verrijzen, waarbij de beeltenis van zanger Noddy Holder getooid zou moeten zijn met zijn beroemde hoge hoed met spiegels. It's Me, zo heet de eerste single van Gilbert O'Sullivan's nieuwe 21ste soloalbum On The Record. 56 jaar na Nothing Rhymed klinkt Gilbert nog vrijwel hetzelfde op het materiaal dat is opgenomen in zijn eigen studio in Jersey. Je hoort hem later in het programma. Techgigant Apple opent maandag Apple Music Hall in het legendarische Battersea Power Station in Londen. Dat gebouw, wereldberoemd geworden door de hoesfoto van Pink Floyd's Animals, is de afgelopen jaren omgetoverd tot een winkelcentrum met ook appartementen en restaurants. En Apple heeft er al zijn hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en een Apple Store in ondergebracht. Dat is nu uitgebreid met een concertzaal en een hypermoderne opnamestudio die tevens gebruikt kan worden voor live streaming. Backman Turner Overdrive gaat in het kader van hun No Speed Limit Tour ook optreden in Australië en Nieuw-Zeeland. Voorlopig omvat de totale tour 32 optredens in het eerste kwartaal van 2027. Ook Teddy Swims heeft een nieuwe single uit, Perfect Man, live opgenomen. Ook die hoor je nog in deze sessie van Muziektherapie.

0: 1972, de achterkant van Come On, Feel the Noise. En ook terug te vinden op het album Slade. Slade en I'm Me, I'm Now, and That's All. In die tijd had ik mijn eerste pick-upje nog. Dat was een Lenco, oranje plastic met wit. En zo'n vierkante doorschijnende kap er bovenop en zo. Twee boxjes, het was al stereo in ieder geval. Het ding kostte geloof ik iets van 130 gulden destijds. Maar goed, het was toch een hele uitgave natuurlijk. En de boxjes, ik weet niet wat het wattage precies was, maar het was in ieder geval veel, veel te weinig. Zeker met muziek van Slade. Man, man, man, ik heb het wat gedraaid.
1: Weet jij nog niet waar?
2: Op je scherm staat hij klaar.
3: Een virtueel exemplaar.
4: Van het uitzendschema van muziektherapie.
0: Kijk dan maar even naar, dan weet je precies waar je het kan beluisteren allemaal. En vooral wanneer, want je hebt keus genoeg met muziektherapie, geloof me. Ze heeft een tegel gekregen destijds in de Walk of Fame in Rotterdam. Ze was actief sinds 1960 en in 2002 raakte haar wel helaas kwijt. Connie van den Bos. Ik heb met haar samengewerkt destijds in mijn jaren bij Radio Noordzee Nationaal. Ik produceerde haar middagprogramma destijds. Was een bijzonder plezierige collega. Dit is ze.

0: in a stupid ass way.
1: Ja, ik vond ze gewoon wel mooi achter elkaar aansluiten eigenlijk. Totaal andere plaat en toch klopt het wel. Scott Walker natuurlijk van zijn album Sings Jacques Brel. Die hadden toen over La Chanson de Jackie. Dit was Jackie uit 1968. En daarvoor dus Connie van den Bos. Nummer geschreven, geproduceerd denk ik ook wel door Peter Koelewijn. Ja, dat is een heel andere kant van deze meneer. Oké, volgende deun. Nou, die ken je absoluut.

0: feet. Man.
1: Dit week einde viert hij zijn 34ste verjaardag. En dit is denk ik een cadeautje aan hemzelf. Mooie live-opname, nieuwe single Perfect Man. Je hoorde Teddy Swims.
2: 2022.
1: Rondé, hoogste in de top 100 van ze destijds. Nummertje 25 haalde die. Love Myself.

0: Uit Utrecht komen ze rondé. Volgende maand hebben ze weer een tour in de agenda staan. Ik geloof iets van 9 concerten her en der in het land. Dit was een hit uit 2022. Love Myself. Eind volgende maand staat hij in Ziggo. Stevie Wonder.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: van langspeler Intervisions, hoorde je Stevie Wonder en Living for the City. Ik zei het al, eind van de volgende maand staat hij dus in Ziggo in het kader van zijn Songs in the Key of Life 50th Anniversary Tour. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar ik hoor verhalen over de prijzen dat het werkelijk niet te geloven is. Tot meer dan €2000 voor één plaats. Nou, ik dacht het niet, nee.
1: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.
0: Gilbert O'Sullivan, It's Me.

0: 12 keer werd hij genoteerd in de enige echte. In totaal heeft hij daar 94 weken in genoteerd gestaan. Dat is niet mis. En op 1 december aanstaande wordt hij 80. Jawel. Gilbert O'Sullivan van zijn aanstaande album On The Record, de eerste single. It's Me.
1: Zeg je weekend, zeg je muziektherapie.
0: In de top 100 over 2008 bereikte hij nummer 23. Mooie deun blijft het. Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Tot de Fab Four.

0: Ook weer zo'n meneer die al zo lang bezig is en gewoon lekker doorgaat. Lenny Kravitz, de muziektherapie. En I'll be waiting.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het laatste deel van Abbey Road. Volgens Ringo Starr is het het beste wat ze ooit hebben gedaan.

0: Wat blijft het toch verschrikkelijk gaaf klinken. De Beatles in muziektherapie.
1: 1985.
0: Sinds midden jaren 70 zijn ze actief. Nog altijd onder leiding van Anne en Nancy Wilson. Heart, What About Love?

afkomstig van het album Heart and What About Love. Muziektherapie, aflevering 610, jawel. Mijn naam is René van der Nobelen. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. Graag tot dan.

0: But his wife says stay, he's never had to leave before. Sweet young wife, only fears for the good life.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier

0: Net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de

0: van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de

0: ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

anymore.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.